Kamaru bat bat imtse muradio msmenelebo. Eterši radio Sadguri Turkijas hma. Dres gakhlavt pirveli iblisi 4 shabati. Turkijas troit 11 tbilisis troit 12 saatia. Radio Turkijas mis khatlerovani gadatsemebis mosmena Ankaridan shegizliat. Qoveldghe Turkijas troit 11 tbilisis troit 12 saatidan 9645 kHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.